0: Ade, Abuma Efe. Wutie Ghana Kuma.
1: Wutie
0: Ghana Kuma. Wutie Ghana Kuma. Wutie Ghana Kuma. Wutie Ghana Kuma. Mem Potamu. Mem Potamu. Mem Potamu.
1: Akuma 87.9.
0: Akuma